No, daar spel ik me wel in. Nadija, ik heb Nadija. Nadija. Tassalam. Nadija, ik heb een message gegeven. Ik zat aan haar met een gram. Sister, tassalam. Waalaikum assalam. Nadija, Nadija, ik heb Nadija. Oké, message boekje, ha? Hapakigam. Salam bro. Tanhaim. Chinglena. Tolo Khalkuta Stasu. Warohopa Hamesha Sara Auri or Tolo Khalko Pejani. Khaji Dira Zyata. Dira Zyata Vananaku Shukriyada Kushabaka message. Okay, Pasifer 311 11 7 20 27.